0: 100% Radio.
1: Mi Amigo.
0: 192.
1: Op 100%
0: NL.
2: Ik ben Wendy en dat is Ad. Samen op 100% NL.
3: Ah, moeder! Wat is het, vader?
4: Ik wou even een rondleiding geven door de...
1: 100% NL.
5: Lekker, lekker.
2: Ik klink heerlijk.
5: Jij klinkt FM, weet je dat?
2: Is dat zo?
5: Ja, och, als ik jou hoor, dan denk ik FM.
2: Ja, inderdaad. Ja,
5: ik moet eerlijk zeggen, het is de eerste keer dat ik met een vrouw duo doe.
2: Oeh, spannend.
5: Voor de rest gaan we er niet op in. Nou, het is ook spannend. Tuurlijk, het is altijd even wennen.
2: Ik had verwacht dat het hier een stuk warmer zou zijn. Ik heb me niet echt gekleed op vanavond.
6: We houden elkaar warm.
2: We houden elkaar warm.
6: Ja, oh, dat gaat zo lekker.
2: Ja.
6: Invisible touch. Ken je dat gevoel?
2: Ja. Ja. Dat hadden wij meteen.
6: Ja, dat was klik.
2: En het klikte.
7: Dit zijn Wendy en Ad op Mi Amigo 192.
8: En zo dadelijk over een paar minuten 100% NL Rock met Wendy Duivenvoorde. En dit keer live vanaf het vroegere piratenschip de Noordernij in Antwerpen.
9: Inmiddels is het tijd voor de demo van de week in de brievenbus. Iedere week laat ik hier bij 100% NL Rock een demo-cd horen. Dat heet In de Brievenbus. En dat doe ik 3 weken achter elkaar. En in de 4e week wordt er een winnaar uitgekozen die ietsjes meer aandacht krijgt.
10: Herinneringen? Nou, dat haalt het nummer wel op natuurlijk. En het nummer daarvoor, One is in Claire and I won't stand between them. Ik zal niet tussen ze komen. Dat draaiden we heel speciaal voor Guy, want die vond dat zo'n mooi nummer. En die waar, ik lieg niet, hè.
11: En er zit wel degelijk het een en ander in. En over memories gesproken, toen ik hier binnenkwam en zo die kleuren zag aan de achterwand van dit schip, dacht ik van, oh, wat moet dat toch een hele mooie tijd geweest zijn, dat Veronica tijdperk, toen de boten daar op zee ronddreven en er dus echt nog radio werd gemaakt vanuit de buik. En hopelijk had dat dan niks te maken met het weer, dat iets wat te wild was.
10: Nee, ik snap wat je bedoelt.
1: Marion en Frans.
12: Ik hoor je vijf over 2:30 vannacht. Normaal gesproken zou ik nu zo'n beetje de kroeg uitkomen, denk ik.
13: Ja, toch?
12: Ja, denk ik wel.
13: Doe je dat nog?
12: Ja, of zo nu. Hè, natuurlijk.
13: Ja, precies.
12: Ja.
13: Wat voor soort kroeg zoek je er in of zo?
12: Bruin, groen, noem maar op. Anders waren we muziek gedraaid.
13: Oké.
12: Vertel eens, waar zit je vandaag?
13: Ja.
12: Ik wil hier de juiste oplossing voor je. Ik wil het juiste verhaal. Ja. Dan kun je doorbellen. 031-652-2215.
1: Met Pasen, 48 uur lang live vanaf het zendschip de Noordernaai in Antwerpen, is dit Radio Mi Amigo 192.

Tot besluit van deze aflevering van het Muziekpaleis ga ik je nog even voorstellen aan een jarige van de dag. Steve Howe is een van die mensen die jarig is. Hij werd geboren op 8 april van het jaar 1947. Hij wordt dus 60 jaar oud. En Steve Howe is een van de mensen van Yes. En dan gaan we nu naar luisteren. The Owner of a Lonely Heart. Zometeen, na 9 uur, krijg je Jan Hardy op.

0: Van harte welkom, rechtstreeks vanuit Antwerpen. Dit is Radio Miami Go 192.
1: Schuift er ineens een hele aardige man naast me neer. En dat zegt mij namelijk helemaal niks, maar dat is wel leuk aan deze boot eigenlijk. Er lopen hier zoveel mensen rond, allemaal zijn het radiomensen.
2: Ja, dat is ook zo. Ik heb in de tijd in het Antwerpse Radio Verona opgericht.
1: Ah, kijk. En dat is bij ons in de Achterhoek niet ontvangen?
2: Nee, dat was zo in de tijd op een kleinschalig gedaan. Maar het was ook leuk hoor, het was heel leuk.
3: En nu even iets belangrijks. Voor mensen die twijfelden, hij is binnen. Mark Jacobs.
4: Dit is het live paasweekend van Radio Miami Go. Van de Noordernaar, uit Antwerpen.
5: Live radio vanaf de Noordzee.
6: Ja, inderdaad, live radio vanaf de Noordzee. Nou, het is niet Noordzee, we zitten wel in verbinding met de Noordzee, toch?
7: Of, ja, het is een open verbinding met...
5: Baken 16, Baken 16. Miami Go Radio.
6: Geweldig.
5: Oh, Baken 16, Baken 16.
6: Ik kan me nog goed herinneren hoe we dat hebben opgenomen aan boord. Op een gegeven moment moest er een programma komen met muziek vanaf boord en wat dingetjes. En er werd tegen Bart en Leeuwen, Bart van Leeuwen en mij gezegd van, jongens, doet maar iets. Wat een dag hebben we uitgekozen.
7: Ja, goed hè, en daar is
6: hem. Oh, ongelooflijk.
7: Het zonnetje in huis is er weer.
6: Ik had het eigenlijk over dat zonnetje wat we buitenshuis hebben. Wat echt hier op dat zendschip van Veronica de Noordernaar met prachtige stralen neerkomt.
7: Ja, heerlijk.
6: Wat heerlijk. Nou ja, het wijntje is al keurig. Ik zal niet meer praten over de wijn, anders heeft u het idee dat Jacob zijn drinkenbroer is. En dat is hij natuurlijk niet. En dat is Ad ook niet, die naast mij zit. Spucht daar niet in. Het klinkt misschien wat hol, dat kan kloppen, want uiteraard staan er op dit schip overal luidsprekers en dat komt een beetje terug via de microfoons.
7: Ja.
6: Niet dat u denkt dat wij zelf zo hoog klinken, maar dat is natuurlijk...
7: Dat denken ze al jaren, maar daar is echt niets aan veranderd.
6: Ja, weet je wat ik aan jou zo leuk vind?
7: Helemaal niets!
6: Someone in London. They're listening to us all over the world.
8: I know, my dear, they are.
6: Yeah, we are reaching fame at last. Hello, Bob Bates. How are you today?
8: Jolly G.
6: He says, great to hear you again. It's great to hear from you too. Kees Geens uit Bergen op Zoom, die heeft ook een briefje naar ons gestuurd. Er zijn allemaal mensen die hier met camera's op me zitten. Doet hij het ook?
8: Hij doet het niet.
6: Dit is geen filmpje. Gelukkig. Heb jij die drive-in shows nog mee gedaan?
7: Ja.
6: Ja, en Bok ook. We hebben...
7: Even air guitar.
6: Ah, geweldig. Weet je dat de Bok de Sony Pro drive-in show langs de plaai daar ook?
9: Ja, dat was jij de eerste die kwam draaien bij mij, weet je dat nog?
6: Ja, en toen zijn we...
9: Had ik het idee om disco shows te doen. Ja. Op campings, weet je wel.
6: Ja. Oh, geweldige tijd was dat. Ja. Goed, status quo. Ik kan me herinneren, we hadden aan boord hadden we een soort, ja, een mengpaneel met draaiknopjes en gates. Dat was fantastisch, maar...
9: kwalitatief heel goed.
6: Ja, zeker. Maar op een gegeven moment, er moest dat nieuws komen, zei jij. En dat mengpaneel is inderdaad naar een tender, een bevoorradingsschip gestuurd. Dat was het hier in België, als ik het goed heb.
9: Als ik het wel herinner, was het ergens aan de kust, Belgische kust.
6: En die tender is gepakt.
9: Ja, die tender is gepakt met alles erop en eraan. Ja.
6: Doodzonde.
9: Het was doodzonde, want het was ook voor jullie aan boord heel wat makkelijker geweest.
6: Ja. Ja.
9: En niks aan te doen.
6: Intussen is de wijn er, dus kunt u luisteren naar Teach-in. Gaan wij de wijn. Bok, doe je mee met de slokkie?
9: Tuurlijk.
6: Oké. Dit is Bert van der Laan op Radio Miami Go Internationaal.
10: Het is, en dat weten misschien veel mensen niet, een boot waarmee een Miami Go DJ van tegenwoordig ook veel van doen heeft. Dat is namelijk Wout van der Meer. Nee, hoe zit het nou precies?
11: Wij zijn hier weer bij Wout.
10: Peter
11: bij
10: de Vries.
11: Wout van der Meer. Wout van der Meer, ja.
10: Dat is inderdaad. Die heeft veel met deze boot te doen. Wat er nou precies allemaal aan de hand is, dat horen we van hem zelf wel eens. Maar er zijn woeste plannen om de boot, hoor ik, misschien ook eens ooit naar Nederland te halen.
11: Ja.
10: Dus
11: mogen we wat verkopen trouwens?
10: Nee, dat mag niet. Nee, dat moet Peter helemaal zelf doen. En dat zien we dan vanzelf wel. Even een gewetensvraagje, Hans. Ken jij dit plaatje?
1: Nou, dan kom Het melodietje ken ik wel, maar ik weet niet meer wie erachter zit.
10: Nee, dat was ene Bertrice Reading. Dat was in 1975 een plaat die eigenlijk alleen in de Miamigo hitparade heeft gestaan.
1: Uniek.
10: Ja, echt uniek. Ja, ik heb hem nog niet voorbij horen komen vandaag. Ik denk, die gaan wij nog even draaien. We gaan het ook interactief doen, Hans, vandaag.
1: Ja.
10: Vraag me niet hoe het werkt, maar er zijn die mensen die weten dat.
1: Hoe zullen er nog geen mobieltjes, joh, in die tijd?
10: Nee. En dat kan gemaild worden.
1: Ja, studio@radiomiamigo.eu.
12: Die Laut FM Nachrichten.
13: Im Studio Dirk Jostes, schönen guten Morgen. Die Rentenkommission der Bundesregierung schlägt laut einem Bericht der Bild-Zeitung vor, das Renteneintrittsalter schrittweise auf 70 Jahre zu erhöhen. Die Anhebung soll demnach bis Anfang der 2060er Jahre erfolgen. Außerdem empfiehlt das Gremium, das Rentenniveau von derzeit 48 auf 46% zu senken. Damit sollen die Finanzen der gesetzlichen Rentenversicherung stabilisiert werden. Die offiziellen Vorschläge will die Kommission Ende Juni vorstellen. Die Bundesregierung steigt beim Rüstungskonzern KNDS ein. Aus Regierungskreisen wurde bekannt, dass der Anteil 40% betragen soll. Mit dem Einstieg erhält Deutschland bei wichtigen Entscheidungen dieselben Rechte wie der französische Staat. KNDS hat in Deutschland aktuell 11 Standorte und baut unter anderem den Kampfpanzer Leopard 2. Das Unternehmen will demnächst an die Börse gehen. Die Bundesregierung bekommt für die geplante Reform des Führerscheins Lob und Kritik. Vom ADAC etwa heißt es, dass weniger Prüfungsfragen und Theorieunterricht für eine deutliche Entlastung sorgen könnten. Auch Fahrstunden durch Angehörige sieht der Automobilclub gelassen. Verkehrsexperten hingegen befürchten, dass weniger Sonderfahrten und private Fahrstunden zu weniger Qualität führen könnten. Manfred Wirsch vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat betont im ZDF:
14: Es ist doch wichtiger, die Fahrkompetenz zu erwerben. Und der Führerschein, das ist ja letztendlich nur ein Testat am Ende eines Ausbildungsprozesses.
13: Panne im britischen Radio. Dort hatte ein Sender König Charles versehentlich für tot erklärt. Hintergrund war wohl ein technischer Fehler, heißt es. Mittlerweile hat sich der Sender entschuldigt und Entwarnung gegeben. Charles ist wohlauf. Er ist zurzeit zu Besuch in Nordirland. Der SC Freiburg hat die Überraschung verpasst. Das Finale in der Fußball-Europa League haben die Breisgauer verloren. 0:3 stand es am Ende gegen Aston Villa aus England. Die Enttäuschung der Mannschaft ist groß, sagt Freiburg-Trainer Julian Schuster beim Fernsehsender RTL. Aber
15: dieser heutige Tag ist für uns eine Erfahrung, aus der werden wir lernen, aus der werden wir besser werden. Heute hier 90 Minuten ist alles immer möglich in einem Spiel. Wir haben es nicht gebracht, aber es wird uns stärker machen.
13: Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat ein vorzeitiges WM-Aus abgewendet. Das DEB-Team verliert gegen die USA mit 3:4 nach Penalty-Schießen. Weil es zum Ende der regulären Spielzeit aber 3:3 stand, bekommt Deutschland seinen ersten Punkt und hat noch die Chance aufs Viertelfinale.
12: Laut FM Wetter.
16: Wolkig ist es heute Morgen erst einmal, zwischendurch lockert es auch mal auf. Ein paar Schauer sind vor allem im Osten drin. Später wird es im Südwesten öfter freundlich. Dazu wird es ziemlich mild. Die Höchstwerte liegen bei 19 bis 26 Grad. Morgen dann meist trocken, erst freundlich. Später kommen wieder ein paar Wolken rein, maximal knapp 30 Grad.
17: Mit uns kommt man gut gelaunt aus dem Bett.